0: Jay Vance en Deathwish aan het rijden van hem Love Hit Me. Misschien dat ze ook twee woorden in het Nederlands gezegd mogen worden tijdens deze uitzending. Vandaar de naam Free Radio Service Holland misschien. Die heb ik trouwens nooit helemaal begrepen, die naam Free Radio Service Holland. Achter mij zit Fred van Es. Misschien dat hij er iets meer over kan vertellen. Misschien heeft hij er een diepere filosofie bij over.
1: Echt diep interview dus.
0: Ja, daarom.
2: Hold on. Well, Peter asked me to give a little comment on 10 years of Everest. He had to excuse himself for a minute, so I'll try to fill this minute for him. Speaking of memories,

0: Vous écoutez FRS Hollande dans les bandes des 41 et 48 mètres. Une radio musicale internationale en ondes courtes.
1: Sie sind eingeschaltet beim Free Radio Service Holland im 41 und 48 Meter Band. Ihr internationales Musikradio in der Kurzwelle.
2: This is International Music Radio on Shortwave. Free Radio Service Holland, broadcasting in the 48 and 41 meter band.
3: Dit is internationale muziekradio in de korte golf Free Radio Service Holland, uitzendend in de 48 en 41 meter band.
4: Het waren we toen nog tijdig enorm saai eigenlijk. Hè? Nou, oh, is niet het kwalijk, maar we maakten toen wel minder fouten dan nu, dat scheelt. Op verzoek van good old Bobby Speed, die is al de good old Fun Young Cannibals. En een good old good thing.